0: collega Maria. Vandaag nog je zwem met La Bretet en Carter.
1: Evo.
0: Malavanhaus. Schaam aan achter de taberit om het safas en in een mistamaat. En Aguillo. Jimmy. Vandaag le van een uur tanach. Ook om ons jamar en avi. Beperk dal het pasukje zijn. Ko amar en avi, jij jou. Los me goed met de bobkers.